Disse fars rede ook van woe gaat sine tjinge beleren dat en tot tide stroffe dat. Dat je het niet schijn, maar dat es goed voor ons. Ons mat beleerd worden, wilst de zendliche natuur stalt zich jegen zond wat goed is, vallens jegen zond wat met God en zine wee en woord te donen haft. Als je dat vlees wel zien ene weich konen, en deeg dat beleren kan en trist, trig op dem rechte weich gebracht worden. Tjinge mat beleerd worden, en tot tide mat ook strof zennen. Wann dat en leef je donen wordt, dan kan dat de rechte no volg brengen. We zend God zine tjinge, en hij wordt ons beleren. God haft ons zijn woord gegeeft, de Bibel vertaalt ons, hoe we leven zelen en hoe we de Heer deine kennen. Wanneer we God zijn woord heren worden, en zo doen als dat zegt, dan wordt dat woord ons tracht helpen. Dat is een weg dat dem Christ beleerd wordt. We hebben ook dem Heer Jezus gekregen, als we dem Heer Jezus als heiland aannemen. De Heer Jezus wordt ons aan de waarheid leiden. En God zijn woord is de waarheid, zeg maar. Wanneer we aanrechten doen haar, dan wordt de Jezus ons dat weten lotte. Wanneer we opwacht dat te geven, en dat opriemen worden, dan is dat vergift. De Heilige Jezus heeft ons beleerd. Wanneer we niet tot God zijn woord en tot de Heilige Jezus opwacht geven, dan kan dat ook zijn dat de Heer ons stroven moet. Dat wordt hij aan verschillende wegen doen. En we worden weten dat hij ons stroven deed. Hij wordt dat en leeft doen, ja. En wanneer hij met ons derg is, waar we nodig gebracht worden. En dat is wat hij werkelijk in zijn haft. Hij wil haar dat we zullen dicht bij hem blijven, zodat we al zijn zegens ervoor kennen. Zijn arbeid kan de Heer dicht de krankheid doen, of dicht een aangelijk, zogar, of dicht andere zeer zware tijden. We willen haar dat zijn zal feks voorbij gaan, of we moeten door binnen blijven, wat de Heer met ons voor zich is, jo. Hij wordt ons niet langer en zo'n verhältnissen loten als dat nodig is. We moeten geduldig en getroost zijn. De Heer wordt niet op ons brengen dat we niet verdrogen kunnen. In 1 Korinther 10, 13 is ons een goed woord gegeven. Dan zegt hij, daar is nog geen verzekering even juntje komen. Buiten zond wat alle man met bekend is, over God is true. En wordt niet toeloten dat je zullen hem jateren verzacht worden als je verdrogen kennen. En wordt met de verzekering een weg maken, zodat je door ruut worden komen kennen. Zodat je dat verdrogen kennen. Dat is een schijn ervaring. De Heer weet wat hij deed. En dat baaste is dat we hem de vrijheid geven worden ons en zijn weg te beleren. Waarom moeten de gerechte lieden? Dat is wat mensen van aanvang aan gevraagd hebben. En daar zijn meerdere oorzaken waarom de gerechte lieden. Ik wil hier meerdere zo'n oorzaken verstellen. Eerstens, in 1 Petrus 2, de 20e vers, lezen we dit. Wat voor een eer is het van je uithouden, van je aanrechten doen hebben en dat in je geduld nemen? Ober, wanneer je dat goede doen en dan je slecht behandeld wordt, en je door je geduldig zijn, dit is begotten en je nood. Want je is de aanrecht doen, en dan doorwegen lieden, dan has ze bloos gekregen wat ze verdiend ha. Dat is niet een bewijs dat God daarbij geëerd is. Tweedens, in 1 Petrus 3, 14, staat dit geschreven, over wanneer je werkelijk aan je rechtigheid lieden, zeg je zegend, had niet angst voor ertratzen, en schrijft je niet. Zonen die op de waarheid stonen en voor gerechtigheid streven, worden volken van de aangerechte en godloze vervolgd worden en worden liedematten. En dan derdens, wanneer we niet met zin en ons leven handelen worden, dan worden we door in je lieden. In 1 Korinther 11, 31 en 32 worden we dit vingen. Over wanneer we ons zelfs rechten worden, wordt ons niet gerecht worden. Over wanneer we van de Heer gerecht worden, waar we door de echt recht geholpen, dat we niks zullen met de wereld toop
verdammt worden. En viertens, mensen kennen ook wie in ihre Sünde, die ze aan de Vergangenheit gedaan haar lieden. Dat meint niet dat die Sünde niet verjeft zijn. Aber gewisse Sünde brengen Volken Schwierigkeiten lauter im Leben. In Galater 6, 7. Vers, lees wie dit. Lotjunt nicht verleiden, Gott laat zich nicht spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook arendte. Wenn mens al lang in die zin geleefd ha, dan kan dat lieden brengen. En dan vijftens, hier moest zij lieden. En die zoten bracht dat aan, zoten geleid, dat hier deed Gott bloos dienen, wil zij dat zij goed had bij Gott. Aber dat wat zij klooien moet, dat hier deed Gott dienen, nicht wil zij dat goed had. Hier deed Gott aanbidden, als aan alles wat genomen wordt, wann hij ook niet verstaan kan, waarom hij zo lieden moest. En dan zaaste, daar zijn zonen, Hebreeën heeft ons van veel van zonen vertaald, die voor er geloven lieden moesten. Zoals wie je zijn ha, vele moesten alle hand lieden, en andere worden ze gewoon doodgemaakt. Daar zijn ook zonen in onze wereld nu, die zo voor er geloven lieden moesten. En dan het laatste, zevende, dit hebben we hier in den zesde vers voor ons beschreven, dan wem de Heer lief heeft, dem beleert hij en strooft in ieder zin, dem hij aanneemt. Gott heeft ons zo lief, dat hij al dat slechte van ons leven uitroden wil. Wanneer zo'n dingen passeren, dan zullen we dem Heer aanvragen wat hij hem zin heeft. En dan moet we hem de vrijheid geven, zo met ons te arbeiden, wat dat slechte wat genomen is. Nu het 12e kapitel, 7e en 8e vers. Neemt de belering aan, dan God handelt met jou zo als met zins, dan woer es een zin, dem de vader niet beleren deed. Aber wann je ohne belering zijn, en woont alle aandeel ha, dan zijn je hurebalg en nicht tjinger. Wann God ons beleren deed, dan zullen we dat aannemen. God heeft bloos dat baaste im zin voor ons en wordt ons niet alleen loten. God wordt ons niet immer weten loten wat hij deed. We weten dat hij wel ons opboeien, niet doolrieten. Aber da zijn tijden waar hij zo'n zaken wegnemen wordt die voor ons niet goed zijn. We hebben vielleicht irgendwas zelfs opgeboet, oder gedaan wat arm niet eerder kan. Dat zullen we arm loten doolrieten en wat niet opboeien. God weet wat voor ons in de toekomst is, en hij wil zeggen maken dat wat hij voor ons in je recht heeft, ook wordt aangenomen worden. Wanneer dat van arm komt, dan is dat immer aangeneem. Er zijn tijden waar we niet verstaan kunnen waarom een zware zaak op ons je recht wordt. Wanneer we dat im ganse zijn kunnen, dan worden we ook zijn kunnen hoe dat krijgt met die andere zaken in ons leven, troep posseden. Dit is wat Paulus ons in Rema 8, 28 tot 31 wil zeggen. Dit is wichtig. We weten aber dat alles troep arbeidde deed tom gode voor den die God leef hebben, die nog God zijn ziel beroepen zijn. Dan den hij verheer uit er zijn houd, den houd hij ook verheer daartoe bestemd dat die zijn zin zullen eindelijk zijn. Dat die zal de eerste boerne zijn, en je veel breder. Wils die, den hij verheer bestemd had, den had hij ook geroept. En den hij geroept had, deed hij ook gerecht maken. En den hij recht voor je deed, deed hij ook verheerlijken. Wat zullen we dan te al dit zeggen? Nou, wanneer God voor ons is, wie kan dan jegen ons zijn? En God is voor ons. Hij heeft ons lief. En doorwegen zullen we ons aan hem geven, want hij ons ook beleren deed. Dat is een bewijs dat we zijn kinderen zijn, zeg maar. Nu, mijn vriend, wanneer du naar dit programma hart je deest, en du ober nog niet een christ bent, dan wil ik nu met die een bet reden. Du best een zinder, wanneer du ook goede dingen je doen hast. Du best kartje komen aan God zijn heerlijkheid, zoals we alle zijn. We zijn met een zindelijke natuur
je boere. God haft die zo leef, je hoort, dat hij zien eens je zin, Jezus Christus, no deze eerd schakke deed. Diene zinde, toop met de zinde van alle mensen, worden op dem Herr Jezus je leicht. Hij houdt geen zin aan zichzelf, also kan hij diene zin nemen, en dat is correct wat hij deed, aan wat je triet zegt. En door de goot hij zien bloot uit, zodat de zin kan betold worden. Wees hij diene zin op zichzelf genomen haft en voor die sterf, is de schuld van diene zin betold, zeg maar. Wanneer dat aannemen worst, dan wordt vergevenis tot die gerekend worden. God heeft bestemd dat zin kan bloos, dicht in geloven aangenomen worden. De Bijbel zegt dat wanneer de Heer Jezus als den Heiland aannemen worst, dan kanst du zelig worden. Dine zin worden die vergeefd worden, en hij wordt die dat eeuwig leven geven. Oh, ik bid dat du dat vandaag doen worst. God is zegen, mijn vriend.

onze programma's en alle app-cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Schenk ons het geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de heren krijgt. De nummer voor dit programma is 706. Wanneer je dat van Duitse programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 706.

Deze faas rede ook van woe gaat zien het zingen beleren dat en tot die de strofe dat. Dat je het niet schijn, maar dat is goed voor ons. Ons moet beleerd worden, wils de zendelijke natuur stelt zich jegen zond wat goed is. Vallens jegen zond wat met God en zijn weg en woord te doen heeft. Als dat vlees wel zien ene weg konen en dat dat beleren kan en trist, Trig op de rechte weg gebracht worden. Tjingen moeten beleerd worden en tot tijden moeten ook stroef zijn. Wanneer een leef je doen wordt, dan kan dat de rechte nog volg brengen. We zijn God zijn tjingen en hij wordt ons beleren. God heeft ons zijn woord gegeven. De Bijbel vertelt ons hoe we leven zelen en hoe we de Heer dienen kennen. Wanneer we God zijn woord heren worden, en zo doen als dat zegt, dan wordt dat woord ons tracht helpen. Dat is één weg dat de Christ beleerd wordt. We hebben ook de Heer Jezus gekregen, als we de Heer Jezus als heiland aannemen. De Heer Jezus wordt ons aan de waarheid leiden. En God zijn woord als de waarheid, zeg maar. Wanneer we aanrecht doen haar, dan wordt de Jezus ons dat weten lotte. Wanneer we opwacht dat te geven, en dat opriemen worden, dan is dat vergift. De Heilige Geest heeft ons beleerd. Wanneer we niks tot God zien woord en tot de Heilige Geest opwacht geven, dan kan dat ook zijn dat de Heer ons strofen moet. Dat wordt hij aan verschillende wegen doen. En we worden weten dat hij ons strofen deed. Hij wordt dat en leeft doen, ja. En wanneer hij met ons derg is, waar we nodig gebracht worden, en dat is wat hij werkelijk in zijn heeft. Hij wil haar dat we zullen dicht bij hem blijven, zodat we al zijn zegens ervoor kennen. Zijn arbeid kan de Heer dicht de krankheid doen, of dicht een aangelijk, zogar, of dicht andere zeer zware tijden. We willen haar dat zijn zal feks voorbij gaan, maar we moeten daar binnen blijven, wat de Heer met ons voordig is, jo. Hij wordt ons niet langer en zo'n verhältnissen loten als dat nodig is. We moeten geduldig en getroost zijn. De Heer wordt niets op ons brengen dat we niet verdrogen kennen. In 1 Korinther 10, 13 is ons een goed woord gegeven. Dan zegt hij, daar is nog geen verzekering even juntje komen. Buiten zo'n wat alle man met bekend is, over God is true. En wordt niet toeloten dat je zullen hem grateren verzacht worden als je verdrogen kennen. En wordt met de verzekering een weg maken, zodat je door ruit worden komen kennen, zodat je dat verdrogen kennen. Dat is een schijne vaars. De Heer weet wat hij deed, en dat baaste is dat we hem de vrijheid geven worden ons en zijn weg te beleren. Waarom moeten de gerechte lieden? Dat is wat mensen van aanvang aan gevraagd hebben. En daar zijn meerdere oorzaken waarom de gerechte lieden. Ik wil hier meerdere zo'n oorzaken verstellen. Eerstens, in 1 Petrus 2, de 20e vers, lezen we dit. Wat van een eer is het van je uithouden, van je aanrechten doen hebben en dat in je geduld nemen? Ober wanneer je dat goed doet en dan je slecht behandeld wordt, en je door aan je geduldig zijn, dit is bij God naar je nood. Want je is te aanrecht doen, en dan doorwegen lieden, dan has ze bloos gekregen wat ze verdiend ha. Dat is niet een bewijs dat God daarbij geëerd is. Tweedens, in 1 Petrus 3, 14, staat dit geschreven, over wanneer je werkelijk aan je rechtigheid lieden, zeg je zegend, had niet angst voor ertratzen, en schrijft je niet. Zonen die op de waarheid stonen en voor gerechtigheid streven, worden volken van de aangerechte en godloze vervolgd worden en worden liedematten. En dan drittens, wanneer we niet met zin en ons leven handelen worden, dan worden we door in je lieden. In 1 Korinther 11, 31 en 32 worden we dit vingen. Maar wanneer we ons zelfs rechten worden, wordt ons niet gerecht worden. Maar wanneer we van de Heer gerecht worden, waar we door de echt recht geholpen, dat we niks zullen met de wereld, taupe.
verdammt worden. En viertens, mensen kennen ook wie in ihre Sünde, die ze aan de vergangenheid gedaan hebben, lieden. Dat meint niet dat die Sünde niet vergeeft zijn. Aber gewisse Sünde brengen Volken Schwierigkeiten lauter im Leben. In Galater 6, 7. Vers, lesen wir dit. Lot jut nicht verleiden, Gott lässt sich nicht spotten. Dann wird immer ein Mensch seid, dort wird er auch ahnte. Wenn Mensch lang in der Sinn gelebt hat, dann kann dort Lieder bringen. Und dann fünftens, hier muss sie Lieder, und die Soten bracht dort an, Soten gelebt, dort hier, die Gott bloß dienen, will sie dort sehr gut hat bei Gott. Aber dort wird sehr klar gemacht, dort hier, die Gott dienen, nicht will sie dort gut hat. Hier, die Gott anbeten, aus an alles, was genommen wird. Wann er auch nicht verstehen kann, warum er so lieben muss. Und dann sagst du, da sind Söhne, Hebräer hat uns von viel von Söhnen vertalt, die für ihr Glauben lieben musste. So als wir gesehen haben, viele mussten allerhand lieben. Und andere werden sogar durchgemacht. Da sind auch Söhne in unserer Welt nu, die so für ihr Glauben lieben musste. Und dann das letzte, siebende, dit haben wir hier in den sechsten Vers für uns beschrieben, dann wem der Herr lebhaft, dem belehrt er und straft in jeder Sinn, dem er annimmt. Gott haft uns so leif, dass er all dort schlechtet von uns Leben utrode will. Wann so ne Dinge passieren, dann soll wir dem Herr anfragen, was er im Sinn haft. Und dann macht wir ihm die Freiheit geben, so mit uns zu arbeiten, was das schlechtet, was genommen ist. Nun das 12. Kapitel, 7. und 8. Vers. Nehmt die Belehrung an, dann Gott handelt mit uns so aus mit Sehens. Dann wo es ein Sehen, dem die Vater nicht belehren wird. Aber wenn die ohne Belehrung sind und wohnt alle Anteil haben, dann sind die Hurebald und nicht Schinger. Wenn Gott uns belehren wird, dann sollen wir dort annehmen. Gott hat bloß das Beste im Sinn für uns und wird uns nicht allein lassen. Gott wird uns nicht immer weiter lassen, was er tut. Wir wissen, dass er will uns abbauen, nicht dolrieten. Aber da sind Tide, wo er so eine Sache wegnehmen wird, die für uns nicht gut sind. Wir haben vielleicht irgendwas selbst abgebaut oder getan, was einem nicht ihre kann. Dort soll wir arm Leute dolrieten und wird nie abbauen. Gott weiß, was für uns in der Zukunft ist. Und er will sich machen, dass was er für uns eingereicht hat, auch wird angenommen worden. Wann dort von arm kommt, dann ist das immer angenehm. Da sind Tide, wo wir nicht verstehen können, warum eine schwere Sache auf uns geleicht wird. Wann wir dort im Ganzen sein können, dann wollen wir auch sehen können, wo dort Krieg mit den anderen Sachen in uns Leben Top possedet. Das ist, was Paulus uns in Römer 8, 28 bis 31 will sagen. Das ist wichtig. Wir wissen aber, dass alles top arbeitet dort, zum Gode, für den, der Gott leif habe, die nur Gott sein Ziel beropen sind. Dann den he verheer ut er sein hat, den hat er auch verheer dort bestimmt, dass die sein Sehen solle ähnlich sein. Dort die soll die Erstgeborene sein und ihr viel breiter. Willst die, den er vorher bestimmt hat, den hat er auch geraubt. Und den er geraubt hat, den hat er auch gereicht machen. Und den er reicht vor dir deed, den hat er auch verherrlichen. Was soll wir dann zu all das sagen? Na, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und Gott ist für uns. Er hat uns lief. Und daarwegen sollen wir uns am Hand geben, wenn er uns auch belehren wird. Dort ist ein Beweis, dass wir seine Kinder sind, sehen wir. Nun, mein Freund, wenn du noch das Programm hörst und du aber noch nicht ein Christ bist, dann will ich nun mit dir in Bett reden. Du bist ein Sünder, wenn du auch gute Dinge getan hast. Du bist kurz gekommen an Gott seine Herrlichkeit, so als wir alle sind. Wir sind mit einer sinnlichen Natur
je boere. God haft die zo leef, je hoort, dat hij zien eens je zin, Jezus Christus, no deze eerd schekke deed. Diene zinde, toop met de zinde van alle mensen, worden op dem Herr Jezus je leicht. Hij houdt geen zind en zichzelf, also kon hij diene zind nemen, en dat is correct wat hij deed, aan wat je triet zicht, en daardoor goot hij zien bloot uit, zodat de zind kon betold worden. Wees hij diene zind op zichzelf genomen haft, en voor die sterf, is de schuld van diene zind betold zijn maar. Wanneer u dat aannemen worst, dan wordt vergevenis tot die gerekend worden. God heeft bestemd dat zo'n kan bloos dicht in geloven aangenomen worden. De Bijbel zegt dat wanneer de Heer Jezus als die heiland aannemen worst, dan kanst u zelig worden. Die zin worden die vergeefd worden en hij wordt die dat eeuwig leven geven. Oh, ik bid dat u dat vandaag doen worst. God is zegen, mijn vriend.

Dit wie nu de Tjenja-sending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waarder dobi zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u dine vriend met dat te enloden. Op

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

onze programma's en alle app-cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 706. Wanneer je dat van Duitse programma bestalen mocht, vraag naar dat programma nummer 706.

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.